pardon. Als ik jullie een quiz wil hebben, behalve ik met de muziek als na. Boos en elektrische, alleen voor internationale scholen, omdat een euro is moeilijk. Juist kan hij, wat in een groep wat kennen, baller man, hoe klein is en wat in een euro. Nu, Mussolini, Fassani, en wat ik het is, alle handelsgeleden, of die of dan in die zin, wat die niet duist, maar is. Wat zijn? Jo, hij vloed, schmeddeke, op een listenluf, en ik huis met een bollerman internationale wischen, in Engels was met een mazzel in lof, wil ik een trappe aan Janske apparatschik. Er Lüsenborn, Alemannia, Hallechnemiddag, der kleine Pudel Nestan. Wie is het? Allet, Ort, Bollermann, Ex-Kurin. Ciao.